nani chachikoka makumbona azi azina choto kiambeke kakandakazwa kana kakandipukiza kwa murekwa ndakandakandire kwa chigumadzi kunanga iko kuseri uko adanita choto wazira ze zvikufamba ze aiwa kana chokwa chekuti zvakanda kana ika shamwari zango dzigwadzise dzose kubva kuno kutanga kusvika uno kupedzesera pauri ipapo pakanada